0: Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis. Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Vertrouwd, verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
0: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
3: Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd.

En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Van Greensveen tot Grubbevorst en van Zevenum tot Meerlo.
1: Muziek en informatie uit Horst aan de Maas.

0: ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien, is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
5: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Omroep Horst aan de Maas, jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien, is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Afgaan naar huis.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. Het gaat om gedwongen huwelijken, maar ook om verkrachting en huiselijk geweld. Ook meisjes vanaf 12 jaar krijgen daarmee te maken. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het weer, bijna overal droog, maar in het noorden kan vanavond een bui vallen. Morgen geregeld zon bij maximaal 20 graden.
1: Dit is Op Tijd Op.
2: Uit Horst aan de Maas.

0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden

de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien, is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 7, lokaal 8 graden als minimum. Ook is officieel de astronomische herfst begonnen. En dat was afgelopen nacht om 5 minuten over 2. Vanmorgen zijn de wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. Het blijft droog. En ook vanmiddag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden of stapelwolken. Maar tot een bui komt het niet. En bij een zwakke zuidenwind wordt het vanmiddag maximaal zo'n 22 graden.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. Het gaat om gedwongen huwelijken, maar ook om verkrachting en huiselijk geweld. Ook meisjes vanaf 12 jaar krijgen daarmee te maken. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het weer, bijna overal droog, maar in het noorden kan vanavond een bui vallen. Morgen geregeld zon bij maximaal 20 graden.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Voor de beste en allerleukste deals van Aardbeienland, zie Facebook of aardbeienland.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
4: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
3: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en DeltaLink na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Servicemonteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.
8: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Auto First, John Wijs.
9: Zeg Milou, ben je er al geweest?
10: Waar?
9: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezochten.

hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.

0: zo'n 7, lokaal 8 graden als minimum. Ook is officieel de astronomische herfst begonnen. En dat was afgelopen nacht om 5 minuten over 2. Vanmorgen zijn de wolkenvelden afgewisseld door opklaringen, het blijft droog. En ook vanmiddag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden of stapelwolken. Maar tot een bui komt het niet. En bij een zwakke zuidenwind wordt het vanmiddag maximaal zo'n 22 graden.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en DeltaLinks na een rondvraag onder leden. Het weer, zon en wolken, het wordt 16 tot 19 graden.

0: Kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
4: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.

0: plantencentrumvandenbeuken.nl.
1: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis. Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
6: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
5: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
7: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
5: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
8: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
9: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Bob Noten, Uitvaartbegeleiding Noord-Limburg.

0: Ja, een liedje wat echt niet van toepassing is op dit moment, hè? Hartstikke licht uit buiten Dancing in the Moonlight. You're the toploader.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Wel een topplaat, toch? 2000 was het jaar. Hey, goedemorgen. Dan gaan we weer op deze donderdag, de 24 september, tussen nu en een uurtje of 12 Schrijven voor Bedrijven, natuurlijk bij Omroep Horst en Maas. Praatjes, plaatjes en de vaste itemtjes.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: Neem aan jou allemaal wel bekend.
1: Peter Trinekens.
0: En die presenteert het weer tot aan 12 uur.

0: En dat was Harry Klokkenstein. En niemand wist toen de tijd wie dat was. Nou, dat was Harry Jekkers, zanger van het Klein Orkest. En als je goed kijkt naar die letters, Klokkenstein, er zitten daar de letters in van de groepsnaam van het Klein Orkest.
1: Wat gebeurde er op deze dag in het verleden?
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: Nou, we vallen meteen maar met de deur in huis. Op 24 september 1993 wordt John Denver door een rechter veroordeeld tot het geven van een liefdadigheidsvoorstelling. En dat omdat hij gearresteerd was met een slok te veel op. Nou, een soort van taakstraf, maar toch weer eigenlijk met een goed doel. En dan 24 september 1982 wordt de single 1999 van Prince uitgebracht. Die single komt 30 oktober 1982 de Amerikaanse top 100 binnen en zou de 12e plaats bereiken. In Nederland komt 1999 25 december 1982 binnen in de top 40 en zou daar uiteindelijk de 13e plaats halen. En het grappige is, zo tegen 1999 werd hij nog een keertje uitgebracht, hè? Daar hebben we alleen eventjes niet de rangen en standen van. Maar hier is het plaatje met in de titel dat jaartal 1999, Prince.

0: Ook je speakers dansen van plezier.
1: Geweldig!
0: Met al die mooie hits van toen.
1: Wow.
0: Terug naar de jaren 90.
1: 1991.

Ja, The Soul Asylum. Ik dacht uit Australië en The Runaway Train. En het videoclipje bevatte allerlei fotootjes toen ter tijd van vermiste kinderen. 2022, One Republic Days, I Ain't Worried.

0: altijd een leuk liedje gevonden van Michel Fugain en de Big Bazaar Ringeding.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Altijd een goedemorgen hier bij Omroep Horst en de Maas. Met natuurlijk elk half uur, of op het halve uur moet ik zeggen, een dialectliedje daarna het nieuws.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en DeltaLinks na een rondvraag.

0: onder leden. Het weer, zon en wolken, het wordt 16 tot 19 graden.
1: Voor muziek, nieuws en meer. Schijven voor bedrijven. Elke ochtend voor jou.

John Wade en zijn band The Babies en Isn't the Time. Het was de eerste single die echt wat deed, 1977 in de top 40. En Madness daarvoor natuurlijk de Heavy Monster.

Ja, geboorteplaat van vandaag is van Gary and the Pacemakers. 24 september 1942 werd geboren Gary Marsden, zanger van Gary and the Pacemakers. Helaas is hij niet meer onder ons, het is wel zijn geboortedag. Bekend van You Never Walk Alone, maar ook deze mooie, wat rustigere Ferry Crossed the Mersey. Mersey is natuurlijk de rivier die door Liverpool loopt. Bye.

Ja, als je mij vraagt, plaatjes uit de jaren 80 van Madonna vind ik toch altijd net een beetje leuker als wat ze tegenwoordig maakt. Dit was Material Girl 1985. Nieuwe single van Direct. Dit is My Friend.

0: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

Ja, liedje met zo betaald zelfs een beetje een Caribische inslag, hè? Late in the evening. Je hoorde Paul Simon. Roxy Dekker draaide ook nog de nieuwe Bare Minimum. En de Stevie Wonder hit Isn't She Lovely uit 77. Alhoewel, het is nooit officieel op een single verschenen, maar iedereen kent het wel. Het stond natuurlijk op het album Songs in the Key of Life. Purple Disco Machine.

0: Zo, ik neem je even mee terug. In de tijd, oftewel...
1: Historische gebeurtenissen van jaren geleden.
0: Nou, het is maar eigenlijk één gebeurtenis hoor. Het liedje He Ain't Heavy, He's My Brother werd ooit vertolkt door Bill Medley. Natuurlijk in, ik dacht die film Dirty Dancing. Maar het is eigenlijk van de Hollies, He Ain't Heavy, He's My Brother. En nou deed zich het feit voor dat op 24 september, maar dan van het jaar 1988, dat liedje de top bereikte van de Britse hitparade. 19 jaar eerder had die single op nummer 4 gestaan in Engeland. Het was niet eerder voorgekomen dat een gouden ouwe, eigenlijk uit de jaren 60 al, na zo'n lange tijd alsnog de top zou bereiken van de Britse hitparade. De Hollies hebben He Ain't Heavy, He's My Brother 25 mei 1969 in de Abbey Road Studio in Londen opgenomen. En let op, Elton John is voor deze opname ingehuurd als pianist. Dus let maar eens op als je het liedje zo meteen hoort. Elton John aan de piano, He Ain't Heavy, He's My Brother is geschreven door Bob Russell en Bobby Scott. En Kelly Gordon is de eerste die het liedje ooit opnam. Maar dit is die versie dus van de Hollies.

Ja, en als je liedje hoort, moet je meteen denken aan de outfit van Gilbert O'Sullivan. Hè? In zo'n jaren 30 pakje was hij altijd gehuld. 1971, goed voor een nummer 1 hit voor deze man. Nothing Rhymed. Chuck Vinders, hold me vast. We houden hem eventjes vast.

James Blunt's nieuwe single en het smaakt naar de zomer. Dat is letterlijk de vertaling van de titel Tastes Like Summer. En we draaien hem gewoon lekker in de herfst. Rolling Stones, ook twee keer in hit geweest deze. Onlangs in de jaren 90 nog een keertje. En deze uit 66, Painted Black.

0: dan maar niet de sterkste.
1: Nederlandstalige muziek van Hannah May. De zangeres die ook ooit Engelstalig deed. Maar Nederlandstalig is in, is hot. Dus gewoon de switch maken. Miss Montreal heeft het ook gedaan, hè? En Raccoon heeft ook Nederlandstalig werk opgenomen. Maar van alle markten thuis. Zo, inmiddels loopt het tegen 11:15. En dus gaan wij over naar de Forgotten 45 voor deze donderdag. En van het lijstje van Ger hebben we weer een hele mooie suggestie die hij deed. En het gaat om een plaat uit het flauwe powerjaar. En dan hebben we het over 1967, toch wel het jaar wat zo wordt aangemerkt vaak. En zeker de flauwe powertijd en de bloemetjes in de haren, dat was het geval in de grote stad San Francisco. Nee, niet Scott McKenzie die aangevraagd werd, maar Eric Burdon en de Animals. En zij bezingen de avonden van San Francisco en misschien nog wel de nachten. San Francisco Nights op verzoek, The Forgotten 45. En dat begint met zo'n soort megafoon. Je hoort hem zo.
2: Forgotten 45.

0: yeah.
1: Ja, dat was het, hè. Helemaal. 2009, de Backstreet Boys en Get Down. En de Forgotten 45 was van Eric Burdon en de Animals met San Francisco Nights. Je hoorde zo'n soort megafoonstem in het liedje. Ik ben denken, ik heb hier ook zo'n functie op mijn mengpaneel. Dit is de

0: megafoonfunctie. Forgotten 45, ze kunnen altijd aangevraagd worden via peter.rinnekens@omroephorstendamaas.nl. Oh,
1: en dan weer snel over naar de normale stem. Tino Martin en Billy Dans.

0: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
4: Servicemonteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
3: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
7: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.

0: En zo belanden we weer in uur 3 van de schijven voor bedrijven. Julie July van Bert Hering. Ooit was die zanger van de band Vandenberg. Maar ook solo, niet onverdienstelijk. Met een cover van een liedje wat je ook wellicht kent in de jaren 70 versie van Stories. En ook Hot Chocolate heeft het ooit uitgevoerd. Julie July. Even nog Disco Bambino. Productie van Nile Rodgers. En ook Sophie Ellis Bextor zong mee. Dancing Without You. En The Question. Question Mark. De Moody Blues. En een nummer 1 niet zelfs uit 1970 aan het begin van uur 3. Nou, ik hoef de tijd niet te rekken, zie ik, want het is al 11:15. Dus gaan we oversnel naar het verhaaltje en het liedje. Kortom, tijd voor Bart van Leeuwen. Hier is je ook voor morgen. De plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: De mensen begrijpen ons niet, mijn vrienden en mij. Ze denken dat we geen mening hebben, dat niets ons interesseert. Dat we een verloren generatie zijn en dat het nooit meer goed komt. Toch zien we best dat er van alles fout gaat met de wereld en met de mensen die het voor het zeggen hebben. We denken alleen dat we de middelen niet hebben om er boven te gaan staan en er wat aan te doen. Dus wachten we gewoon maar af tot de wereld zichzelf verandert. Het is best moeilijk om het systeem te verslaan als je buiten de lijnen van het veld staat. Maar als we zouden kunnen, dan zouden we onze buren weer naar huis brengen, weg uit die verschrikkelijke oorlog. Ze zouden nooit meer een kerstmis hoeven overslaan vanwege de onnodige dood van een familielid. En dan het nieuws dat je ziet op televisie. Vertrouw je dat? Je weet toch dat als je de macht hebt, dat je alles kunt manipuleren. En daarom wachten we gewoon af, tot de wereld uit zichzelf verandert. Niet dat het ons niks kan schelen hoor, we weten gewoon dat het geen eerlijke strijd is. Maar er komt een moment dat onze generatie de baas wordt over iedereen. Eens hebben wij het voor het zeggen. En dat moment wachten we gewoon rustig af.
1: Dit was het verhaal van deze plaat.

1974, Gary Cheston, zo heet deze man. I Get a Kick Out of You, ook ooit uitgevoerd door Frank Sinatra. Huub Jansen, tot aan het Limburgse nieuws. Zuid als zoeker.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws.
1: In een appartementencomplex in Stijn heeft vanmorgen brand gewoed. Een aantal appartementen werd ontruimd. Het vuur is inmiddels uit. De politie heeft 1 persoon aangehouden. De gemeente Weert trekt 500.000 uit voor een evenementenlocatie bij de Stadsbrug. Dat werk moet voor januari klaar zijn, zodat de LVK-finale daar gehouden kan worden. En bij een aanrijding in Kateringkeer is een motorrijder gewond geraakt. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
2: Goedemorgen. Lekker de ochtend door met de

0: Yves Berensen en we gingen eventjes terug in de tijd. We hebben nog een mooie jingle van.
1: Terug in de tijd. Met schrijven voor je bedrijven.
0: Ja, dat komt toevallig zo uit. Hè. Terug in de tijd. Daar hadden we een mooie jingle van. Als we nog voor elke titel die we draaien een jingle hebben. Dan hoef ik niets meer te zeggen natuurlijk. Hè. Hey, het is vandaag 24 september. Ik heb nog eventjes een algemeen berichtje van de dag van toen. 24 september 1977. En dat heeft allemaal te maken met het volgende berichtje. In 1972 begint vlak bij de Nederlandse grens in Duitsland de bouw van de kwekerreactor Kalkar. De bouw stuitte op verzet van burgers en milieuactivisten. En die uit hun zorgen over de gevaren van kernenergie. En dat leidt tot veel protestmarsen. Nou, op 24 september 1977 protesteren of demonstreren ruim 50.000 mensen bij Kalkar tegen die reactor. En de bouw van de reactor loopt daarna vertraging op vanwege opgelopen kosten, extreme veiligheidseisen, politiek verzet en publieke protesten. Uiteindelijk wordt de centrale in 1985 opgeleverd. Maar dan komt het. Hij is nooit in gebruik genomen. Het complex wordt trouwens in 1995 omgebouwd tot een attractiepark. Kalkar Wonderworld, projectje van de onlangs failliet gegaane Henry van der Most, dacht ik. Nou. Zonde van het geld, de energie, de tijd. En nou ja, de energie dus niet, hè, want die is er nooit gekomen in Kalkar.
1: Hola, tijd voor een Spaanse plaat op Omroep Horst aan de Maas.

Ja, dat was ook nog een keertje onze vriend Julio Iglesias. En een nummer 1 hit voor hem in 1972 in Nederland ook. Met Un Canto a Galicia. Wij gaan zo langzaam naar het einde van de show. Lunch Live zit eraan te komen. Ik neem vanzelf afscheid. Sienna Spiro komt er nog aan met Great Expectation. Ik wens je een hele prettige voortzetting van de donderdag. Lunch makkelijk. Tot morgen.

0: programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Bob Noten, uitvaartbegeleiding Noord-Limburg.
2: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
3: Ja Peter, een mooi 70er jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
2: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
4: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij

0: Mark van Lier aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Exact 12:05 op deze donderdag 24 september. Starten we weer Lunch Live. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live. De lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van onder andere Johnny Cash, Douwe Bob, Niall Horan, maar ook van Sommieu. And I'm coming from it's you. That takes me where the skies in full review. Ja, dit nummer en uiteraard nog veel meer andere muziek. Wellicht voor elk wat wilt. Dat gaan we straks allemaal zien. We gaan eerst naar het nieuws in het kort. De gemeente Pelamaas wil voor het nieuwe lokale ontwikkelbedrijf toch een BV oprichten. Eerder was het plan om een stichting op te richten. Na nieuw juridisch advies kiest het college nu voor een andere vorm. De gemeenteraad mag zich nog over het plan uitspreken. En de gemeente Pelamaas koopt grond en gebouwen van de zorggroep aan de Piershof in Panningen. De gemeente betaalt hiervoor in totaal ruim 1,2 miljoen euro. De aankoop is nodig voor de plannen voor Panningen-Zuid, waar ongeveer 150 woningen moeten komen. En de gemeente Pelamaas neemt voorlopig geen grote stappen tegen mensen die permanent wonen op recreatiepark Stillewille in Meijel. De gemeente wacht eerst op nieuwe landelijke regels en die worden voor het einde van het jaar verwacht. En de nieuwbouw van het gemeenschapshuis De Schakel in Reuver loopt vertraging op door de vleermuizen. Tijdens onderzoek zijn verblijfplaatsen van de dieren gevonden. En daardoor moet de gemeente eerst extra onderzoek doen en mogelijk maatregelen nemen voordat het project verder kan. Wat gaat het weer doen? Nou, vandaag is het lekker zonnig weer. Temperaturen circa 20 graden. Morgen doet de temperatuur daar een tandje bij. Enkele tandjes zelfs. Want dan schiet het kwik omhoog richting de 24 graden. En we kunnen ons verheugen op een lekker warm zomers weekend. Temperaturen van 25 graden zullen geen uitzondering zijn. Meer nieuws en meer weer na de klok van 12:30 of rond de klok van 12:30. We gaan naar muziek, zoals aangekondigd. Sommieu met hun nieuwste Fields Part 2.

0: haar. En dan ga ik automatisch ook lager praten. Ring of Fire. Goed, we gaan naar iets anders. De gemeente Horst en Maas erkent een fout te hebben gemaakt rond de vestiging van zorgaanbieder Basic Me aan de Kloosterstraat in Tienrij. De gemeente ging er een jaar geleden vanuit dat een safe house voor mensen met een verslavingsproblematiek in het klooster was toegestaan, maar dat blijkt achteraf niet zo te zijn. Om de zaak op te lossen betaalt de gemeente een bedrag van €200.000 aan Basic Me.
1: Het is bijna op de kop af. Een jaar geleden dat de gemeente liet weten niet warm te lopen voor een safe house in het klooster van Tienrij. Destijds liet de gemeente weten er niets over te zeggen te hebben, omdat het initiatief zou passen binnen de bestemming van het pand. Nu, een jaar later, erkent de gemeente dat die informatie niet klopte en betaalt ze €2.000 om de zaak op te lossen.
2: We hebben een jaar geleden gezien dat er een safe house, dat is een vorm van beschermd wonen, waar mensen die herstellen van een drugsverslaving bijvoorbeeld een begeleiding krijgen in Tienrij is geland. De bedoeling was dat dat voor 10 jaar voor 60 personen zou zijn. We hebben destijds al gezegd dat we het liefst daar een woonfunctie voor Tienrij zouden zien, omdat dat een van de dorpen is waar het nog onvoldoende is gelukt. Vanaf dat moment zijn we het gesprek aangegaan met de zorgverlener. En dat betekent dat we nu maatwerkafspraken hebben gemaakt, waarbij de zorgverlener en de gemeente hebben afgesproken dat

0: we maximaal 5 jaar vanaf 1 september dit jaar, dus nog 5 jaar, maximaal 30 mensen daar een safehouse plek bieden. En in de tussentijd als gemeente samen met het dorp een gesprek gaan over een goede invulling voor daarna. Want we hebben ook de eigenaar laten weten dat we vanaf dat moment, en dat kunnen we ook planologisch goed onderbouwen, geen zorgfunctie in het klooster en 10 ruimte toestaan.
1: En dat onderbouw je dan gedurende nog 5 jaar? Is dat nu al onderbouwd? Want hebben jullie in principe nog 5 jaar voor, dan zou je...

0: erg ingewikkeld om uitbreidingslocaties te vinden. Maar we willen ook voor 10 rij voor lokale behoeften voldoende woningen bouwen. Dus ja, we weten wat we daar willen. Maar het liefst als het 1 september 2031 ophoudt met deze exploitatie, wil je ook 2 september aan de slag met een nieuwe invulling. En dat betekent dat je bijvoorbeeld een omgevingsplan in die tussentijd kunt gaan organiseren. Dus we gaan de komende 5 jaar aan de slag om het ruimtelijk mogelijk te maken om zo snel mogelijk na 1 september 2031 ook echt te kunnen gaan realiseren daar.
1: Er is natuurlijk ook een bedrag mee gemoeid om de kosten die ze al hebben gemaakt te dekken. Dat is 200.000 euro. Wat wordt daarmee betaald, zeg maar?
0: Nou, ze zijn in de veronderstelling geweest dat zij daar een safehouse mochten organiseren. Daarom hebben zij wat verbouwkosten gemaakt en dat is, telt op naar ongeveer 200.000 euro. En dat maakt dat we hebben gezegd dat we een coulantse vergoeding betalen van dat bedrag.
1: Het was eerst een bestemming of een plan voor 60 personen, dat wordt nu 30. Wat is het belangrijke verschil daarin?
0: Nou kijk, een ondernemer die nog maar 5 jaar kan investeren, die weet ook dat ze daar een andere periode heeft om iets terug te verdienen. Maar als je bijvoorbeeld in het laatste jaar teruggaat van 60 naar 0, dan moet je een investering doen misschien wel voor 4 jaar. Nou, dat is een gesprek dat de ondernemer en wij gehad hebben. En samen zijn we eruit gekomen dat 30 personen voor 5 jaar dan de beste invulling is. Zeker ook omdat wij Basic Me niks verwijten qua zorg. Het is gewoon een goede zorgverlener die goede zorg biedt voor mensen die dat soort ondersteuning nodig hebben. En we hopen ook dat vanaf vandaag dat ze ook daar weer dan mee aan de slag kunnen. Om ook inwoners van Horst en de Maas die herstellen van verslaving de juist passende zorg te kunnen geven.
1: Dat betekent ook dat zij de helft minder ruimte nodig hebben. Dus dat de helft van het klooster eigenlijk al beschikbaar komt. Zou ik zo kunnen stellen. Ik kan me voorstellen dat men dan denkt, of mensen bijvoorbeeld in 10 jaar die woning zoeken, kunnen we dan niet nu alvast daar ook aan gaan werken. Dat je inderdaad op 2 september kunt zeggen, nou, de helft van het klooster is klaar om bewijs van te gaan wonen.
0: Ja, het antwoord is op dit moment nog nee. Omdat we echt eerst dat ruimtelijke planologische stuk in orde moeten hebben. En ik zou het heel raar vinden als we als overheid tegen zo'n zorgpartij zeggen, nee, het kan niet, het mag niet, dat we dat zelf wel gaan doen. Misschien dat in de loop van de periode blijkt dat je als het je ruimtelijk spoor voor een deel al in orde hebt, dat je daar iets anders in zit. Maar op dit moment zeggen we, er komt dus geen andere invulling voor dat deel van het klooster dat leeg staat.
2: En een filmpje is terug te zien op de socials van Omroep Horst en de Maas.

10 minuutjes voor half 1 op deze donderdag 24 september. Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. We gaan naar de BBB, oftewel Bram Bongers uit Baarlo met zijn ideale schoonzoon.

0: Rambongers uit Baarlo. Hij geniet al van zijn nationale bekendheid. Zeker middels dit nummer van hem. Afgelopen weekend was het Younglands Festival in Panningen. Het festival dat elke twee jaar wordt georganiseerd is voor vrijwilligers van Jong Nederland. Zo'n 400 vrijwilligers van 38 verschillende afdelingen waren aanwezig bij het festival.
1: Afgelopen weekend vond in Panningen het Younglands Festival 2026 plaats. Zo'n 400 vrijwilligers van 38 Jong Nederland afdelingen kwamen bij elkaar voor een weekend vol activiteiten, workshops en feest. Dit jaar georganiseerd door Jong Nederland Panningen.
2: Younglands is een festival dat iedere twee jaar georganiseerd wordt voor alle vrijwilligers van Jong Nederland Limburg. Om ze te bedanken, maar ook om te mengen tussen de verenigingen, zodat ze elkaar leren kennen, inspiratie kunnen uitwisselen en zo samen een gezellig weekend kunnen hebben.
3: Ja, je hebt nu dus, zeg maar, we zijn begonnen met een pubquiz en nu zijn ze dus bezig door ronden te lopen in Panningen. Op 6 plekken of 7 plekken zijn activiteiten.

0: de koem is straks terug. Dan zijn er allemaal lekkere hapjes te eten. En dan gaat het feest beginnen in de tent. En in de tent dan hebben ze een DJ en wat artiesten. Maar ook nog wat verrassingsactiviteiten. Het middagprogramma is verdeeld in een aantal posten. En tijdens die posten doen de deelnemers activiteiten die inspiratie kunnen dienen voor de wekelijkse groepsbijeenkomsten.
1: Het jaarlijkse festival, voorheen bekend als de Kaderschouw, is de start van het nieuwe jeugdwerkseizoen. Vrijwilligers wisselden ervaringen uit en deden nieuwe ideeën op voor een eigen Jong Nederland afdeling. Er werd overnacht op het TIAS-complex.
2: Nou ja, het thema is hippie, dus vandaar de hippiebus dat we dat dachten, dat is wel leuk. En dan kunnen we die vanavond ook neerzetten als decoratie. En de bloemenkrant hebben we eigenlijk gedaan zodat iedereen vanavond rond kan lopen met een eigen gemaakte bloemenkrant. En we zo een beetje eenheid kunnen maken.
3: Ja, zoals je achter me ziet en zoals je over het hele terrein ziet eigenlijk, is het woensdagthema helemaal doorgetrokken. En voornamelijk de aankleding. Ook alle deelnemers zijn eigenlijk in thema gekleed deze kant op getrokken. En ook s'avonds in de feesttent en bij de activiteiten wordt er een beetje muziek uit die tijd ingemengd. En zo proberen we het thema eigenlijk het hele weekend door terug te laten komen.
4: Ja, ik heb er 2 jaar op moeten wachten. Ja. Gezelligheid, bier drinken. En ja, dat denk ik.
5: Vooral de feestavond, dat is altijd wel gezellig met iedereen.
6: Ja, en het leuke is ook wel, wij hebben hem zelf ooit georganiseerd. Dus het is ook wel leuk om te zien hoe andere afdelingen dan zelf aankleden ook. Dus ja, wel zeker. Naar uitgekeken.
0: Voor de organisatie Joneel en Panningen, dat is de afdeling die het dit keer organiseert. En ze hebben echt iets neergezet waar ze ontzettend trots op kunnen zijn.
7: Lunch Live.

Ja, heel even terug in de tijd. Dusty Springfield in private. En daarmee wordt het 1:01. Ik denk dat we naar het nieuws gaan. En uiteraard het weer, maar eerst het nieuws. Het nieuwe ontwikkelbedrijf Werkzaam BV moet op 1 januari 2027 van start gaan en inwoners helpen bij het vinden van passend werk of een andere werkplek. Het bedrijf neemt verschillende taken van de gemeente op het gebied van werk en ontwikkeling over en ontstaat door het beëindigen van het samenwerking binnen de NLW. En de gemeenteraad koos eerder voor een stichting, maar juridisch advies laat zien dat een BV de gemeente meer mogelijkheden geeft om controle te houden. Ondanks de BV-vorm blijft het maatschappelijke doel centraal staan. Inwoners helpen zich te ontwikkelen en passend werk te vinden. De gemeenteraad kan nog wensen of bezwaren aangeven waarna het college van de BV kan oprichten en Werkzaam BV op 1 januari 2027 kan starten. En de gemeente Pillemaas koopt voor ruim 1,2 miljoen euro grond en gebouwen van zorggroep aan de Piershof in Panningen. De aankoop is onderdeel van de plannen voor Panningen-Zuid, waar ongeveer 150 woningen komen. Het gebied ligt tussen de Piershof, de Ratenstraat en de voormalige voetbalvelden van Echel. De aankoop gebeurt in twee delen. Eerst voor 740.000 euro en later voor 520.000 euro wanneer de nieuwbouw van de zorggroep klaar is. Ook is er ruimte voor nieuwbouw van zorggroep en het buurtcollege opdrachten te geven. De gemeente Pillemaas neemt voorlopig geen grote maatregelen tegen permanente bewoning op recreatiepark Stille Wille in Meijl. De gemeente wacht eerst op nieuwe landelijke regels die voor het einde van dit jaar worden verwacht. Bewoners die toestemming hebben om er permanent te wonen mogen blijven zolang zij aan de voorwaarden voldoen. En voor schrijnende situaties is nog geen aparte aanpak, omdat ook daarvoor de landelijke regels worden afgewacht. En volgens het college worden mensen die permanent op Stille Wille wonen en officieel zijn ingeschreven gezien als volwaardige inwoners van Peel en Maas. Een AWB-automaatje wordt vanaf 8 oktober ook ingezet in Horst voor minder mobiele inwoners. De vervoersservice bestaat al 5 jaar in Zevenum en telt inmiddels ruim 67 vrijwillige chauffeurs. En afgelopen jaar werd in Zevenum, Grubbevorst en Hegersom bijna 2500 ritten gereden. Vrijwilligers brengen mensen niet alleen naar hun bestemming, maar helpen indien nodig ook met boodschappen. En de start in Horst wordt op 8 januari feestelijk gevierd bij het Gasthoes, terwijl ook andere dorpen interesse tonen. We gaan meteen door naar het weer. Wat zijn de verwachtingen? Nou, vandaag een heerlijke dag als aanloop naar warmere temperaturen. Het wordt vandaag 20 graden bij lekker zonnig weer. Morgen doet de temperatuur daar al wat tandjes bij, circa 25 graden. En het weekend dan hebben we te maken met zomerse waarden van boven de 25 graden. En dit allemaal uiteraard bij zonnig weer. En tijdens de laatste 2 septemberdagen, dinsdag en woensdag, kan het zelfs bijna 30 graden in onze regio worden. En dit zijn uitzonderlijk hoge maxima voor de tijd van het jaar. Zover het nieuws en weer. En je weet het, meer nieuws op de site omroepnm.nl, omroephorstaanemaas.nl, maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

aan hem en zeg je nou, oh, lekker muziekje. En zit in de auto en drukt onbewust of bewust het gaspedaal iets dieper in. Dan heb je wel een probleem. Op de A73 word je namelijk gecontroleerd op jouw snelheid. En dan bedoel ik het stukje echt richting Venlo. Dus hou daar rekening met jouw snelheid. Volgens mij is dat maximaal 100 km per uur. Dan de andere meldingen die binnenkomen. Op de A67, de hoogte van Maasbree, een auto met de knipperlichten aan. Bij 60,1 A73 Venray richting Venlo, de hoogte van Venlo. Bij 43,4 een auto aan de kant. Dan gaan we naar Kessel en 273 bij paaltje 60,3 een auto met de motorkap omhoog. Dan gaan we naar de N275, de hoogte van Meijl. Een auto in de berm bij 17,1. Last but not least, net binnen ons zendbereik nog N279, de hoogte van Baaksum. Een auto met de alarmlichten aan bij 3,5. Zover het de situatie op de weg. En we gaan meteen door naar de allernieuwste van Douwe Bob. Hij heeft een tripje naar Amerika gemaakt. Heeft daar inspiratie op gedaan en ter plekke een nummer opgenomen. En misschien krijgt hij wel vaste voet daar in Big America met Note to Self.

0: Dat was de eerste hit van Eva Max. En de rest is geschiedenis. En over geschiedenis gesproken, een levensloopbestendige woning is niet alleen iets voor senioren. Dat laat Lizzie Thijssen zien. Zij kiest juist met haar jonge gezin bewust voor een woning die niet alleen bij hen nu past, maar ook mogelijkheden biedt voor de toekomst. Ivo van Rees van Wonen Limburg ziet in die keuze een voorbeeld van hoe levensloopbestendige woningen verschillende generaties kunnen aanspreken.
1: De bouw van de woningen in de wijk Kukven in Balo vordert. Toekomstige bewoners die konden alvast een kijkje nemen, waaronder het gezin van Lizzie Thijssen. Ze kiest bewust voor een levensloopbestendige woning.
2: Nou, mijn man is chronisch ziek. En op dit moment wonen we ook al in Baarlo, maar dan in een jaren 60 woning. En dat is op dit moment nog prima. Maar zijn ziekte kan elk moment omslaan. Waardoor wij zoiets hebben van, wij willen dat voor zijn. Hè? Dus toen kwam dit op ons pad. En toen dachten we, ja, dit is wat wij willen. Want als er nu iets gebeurt, dan is er gewoon een slaapkamer op de begane grond. Er is een badkamer op de begane grond. Dan hoeven wij ons daar in ieder geval geen zorgen om te maken.
1: Het maakt het wonen voor het gezin een stuk makkelijker. Daarmee wordt er vroegtijdig gekozen voor een woning die aansluit bij de behoeften in de toekomst.
2: Ja, op het moment dat je dan natuurlijk al in die situatie zit, dan ben je al met zoveel tegelijkertijd bezig. Dan is het laatste wat je wil, hè, nadenken over moeten verhuizen. En dat is ook niet iets wat je zomaar geregeld hebt samen met de woningbouw.
1: In Kukven worden 46 nieuwe woningen gebouwd door Wonen Limburg. Alle woningen zijn inmiddels verhuurd.
3: Kukven is een hele mooie mix voor ons. De eerste woningen die nu in dit nieuwe plan gebouwd worden, zijn allemaal woningen van Limburg voor onze bewoners. Het is een mix van levensloopbestendige huurwoningen. Dat wil zeggen een plattegrond met badkamer op de begane grond. Het zijn eengezinswoningen. En heel bijzonder hier achter mij te zien houten airwoningen van Dura Vermeer. Die we ook in dit plan aanbieden. Een mooie mix voor jong en oud en allerlei vormen.
2: Nou, we zagen al dat bord al jaren staan. Dus wij waren al die tijd daar wel op voor gefocust. Maar toen kwam inderdaad dat daadwerkelijke bericht. Hè, dat het in de verkoop is een beetje gek, maar in de verhuur zou gaan. En toen hebben we gereageerd op eigenlijk alle levensloopwoningen. Maar deze was bijzonder, deze advertentie. Want dit was dan dus speciaal voor mensen uit Baarlo met een medische voorwaarden, om maar zo te zeggen. En dan kun je al gauw denken, ja, ik ben niet oud en ik heb geen rollator. Op dit moment gaat het

0: goed. Maar hebben we het toch gedaan. En ja, dat is een ontzettende opluchting geweest. Toen we te horen kregen dat we hier mochten gaan wonen. Ja.
1: En zo is het. Het gaat om de totale markt. Wij willen alles en iedereen bedienen. Dus je moet nooit over één doelgroep praten. Het is altijd een mix. Uiteindelijk moeten deze mensen hier vormen een nieuwe gemeenschap. Het worden elkaars buren. En dan is het fijn als dat voor verschillende leeftijden is.
0: Het lijkt mij echt heel bijzonder om samen de eerste keer de sleutel te krijgen. Te gaan klussen. Kleurtje op de muur. Samen kiezen welke poort. Of welke, hoe zeg je dat ook alweer? De schutting gaan we erin zetten. Je gaat het samen doen. En dat is dan toch gelijk heel erg verbindend. En ik vind het ook heel leuk dat ik dus met allerlei leeftijdsverschillende genoten ga wonen. Hè. Jonge mensen tegenover me. Wellicht wat oudere mensen naast me. Ja.
1: Wij hopen dat deze woningen, die zullen nu afgewerkt gaan worden. En als het goed is, leveren wij 1 december de laatste sleutel op. Maar dat is altijd onder voorbehoud van weersomstandigheden, et cetera.
2: En ook dit filmpje is al geplakt en geknipt. Het is al allemaal online. Terug te vinden op de socials van Omroep PNM in dit geval.
3: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Maxine Nightingale, right back where we started from. Precies 50 jaar geleden, voor het eerst opgenomen, deed niks of heel weinig. In 1989 nogmaals uitgebracht. En toen werd het een hit. En over hit gesproken, Bruno Mars. Ook weer zo'n hitmachine. On My Soul.

0: Yes, On My Soul, Bruno Mars. 1:03 op deze donderdag. Daar waren de laatste 2 à 3 minuutjes van Lunch Live niet getreurd. Morgen is er nog een uitgave. Je weet het sowieso, elke werkdag Lunch Live. Zo ook morgen weer. Geniet van de komende dagen. En we gaan eruit met een lekker stukje muziek van Sacco. Comes and goes. Ja, zo is het nu eenmaal.
1: Lunch Live zit erop. Tot morgen bij Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intercellet Horst, alles voor in en om het huis.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt 1-richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in 2 richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd...

0: dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
2: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
1: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. De gemeente Weert investeert 500.000 euro in de Stadsbruglocatie. Het terrein wordt klaargemaakt voor evenementen en gaat later dienen als tijdelijke parkeerplaats. De werkzaamheden aan het terrein beginnen dit najaar. De grond wordt geëgaliseerd en krijgt een verharding, waardoor ook de locatie tijdens natte periodes en in de winter gebruikt kan worden. De werkzaamheden moeten in januari 2027 klaar zijn. Het CBR Praktijkexamencentrum in Kerkrade blijft een jaar langer open dan gepland. De organisatie wil rijopleiders ruim de tijd geven om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de geplande verhuizing naar Sittard-Geleen. Het voorgenomen besluit om de examenlocaties van Kerkrade, Maastricht en Eurmond onder te brengen op één centrale plek in Sittard-Geleen leidde tot veel onrust en teleurstellingen bij de opleiders in de regio. Het CBR hoopt met het uitstel tegemoet te komen aan de zorgen van de rijopleiders. En er komt geen nieuw theater in het Beekstraatkwartier in Weert. De gemeenteraad heeft gisteravond gekozen voor een andere variant. Daarmee krijgt het gebied onder meer een nieuwe bibliotheek en woningen, maar verhuist het Munttheater niet naar het Beekstraatkwartier. Het Munttheater had gehoopt dat het theater en de bibliotheek samen in een nieuw cultuurgebouw zouden komen. Volgens het theater blijkt uit onderzoeken dat die variant op lange termijn de grootste maatschappelijke, culturele en economische meerwaarde had.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmorgen was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het is op de meeste plaatsen droog gebleven en om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 17 à 18 graden. Vanmiddag verandert er weinig aan dit weerbeeld. Er zijn opklaringen, de zon is geregeld te zien, maar er zijn ook wolkenvelden of stapelwolken. Het blijft de hele dag droog. De wind is zwak, af en toe matig van kracht en komt uit een noord-noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 20 graden.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. De spanningen tussen de landen zijn onlangs weer opgelopen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Het weer, het is droog en zonnig bij 16 tot 19 graden.
1: Jouw nummer 1. Voor meer plezier en de beste.

0: Met Horst aan de Maas is altijd op zoek naar nieuws. Upload jouw bijdrage via onze website
1: omroephorstaandemaas.nl.
2: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook. Het Maashotel in Broekhuizen. Sfeervol dineren met vernieuwde gerechten voor elk budget en kindvriendelijk.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2:00.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt één richting.

0: vissersverkeer in omdat het water te laag staat. De Vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan twee sporen, maar toch moet het hele station dicht omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Aardbeienland, ook voor familiedagen, schoolreisjes, groepen en kinderfeestjes. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
5: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.

Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Voor de dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond zijn twee mannen aangehouden. De twee verdachten van 20 en 47 jaar oud hebben zich vandaag zelf gemeld bij de politie. Allebei de verdachten komen uit Roermond. Bij de schietpartij in de wijk Donderberg kwam een man van 21 om het leven. Er is komende jaarwisseling één gemeente in Limburg waar eventueel vuurwerk kan worden afgeschoten, ondanks het verbod. Horst aan de Maas laat weten dat verenigingen en stichtingen een ontheffing kunnen aanvragen. Die organisatoren van vuurwerkshows moeten dan wel aantonen dat het veilig en verantwoord gebeurt. De meeste Limburgse gemeenten hebben al besloten geen ontheffingen te verlenen, alleen Peel en Maas weten het nog niet. Na een brand in een appartementencomplex in Stijn heeft de politie vanmorgen twee mensen aangehouden. Het gaat om de bewoonster van een van de appartementen en een man van 50 uit Heerlen. Ze worden verdacht van brandstichting. De brand in een flatje aan de Stadhouderslaan brak even voor 10 uur uit en was snel onder controle. Wel moest een aantal andere appartementen worden ontruimd. Niemand raakte gewond. En bij een aanrijding tussen twee auto's in Sint-Odiliëberg is vanmiddag een gewonde gevallen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 1:15 op de kruising van de N293 en de Bernardlaan. De weg raakte daar geblokkeerd, allebei de auto's moeten worden afgesleept. En het weer, het blijft vandaag droog, ondanks af en toe wat bewolking, en tijdens zonnige perioden wordt het een graad of 20. De komende dagen wordt het nog

0: Omroep Horst aan de Maas, jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over

0: over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je er terecht. Alles wordt voor je geregeld.
3: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

Goedemiddag, het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Nadat vorige week online apotheek Disapo in Heerlen al failliet werd verklaard, is nu ook een dochterbedrijf met 4 mensen failliet. Daardoor zijn in totaal 39 mensen hun baan kwijt. Het moederbedrijf had een webshop voor medicijnen in Duitsland. Het dochterbedrijf dat nu failliet is gegaan, handelde in melkpoeder. De bedoeling was eerst dat deze tak zou worden doorverkocht, maar dat is niet doorgegaan. Voor het dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond zijn 2 mannen aangehouden. De 2 verdachten van 20 en 47 jaar oud hebben zich vandaag zelf gemeld bij de politie. Ze komen allebei uit Roermond. Bij de schietpartij in de wijk Donnerberg kwam een man van 21 om het leven. Wie de komende jaarwisseling vuurwerk wil afsteken, kan in Limburg vrijwel nergens terecht. Alleen Horst aan de Maas biedt ruimte voor ontheffing op het vuurwerkverbod. Die gemeente zegt dat stichtingen en verenigingen een ontheffing kunnen aanvragen als ze aantonen dat hun vuurwerkshow veilig en verantwoord is. De meeste Limburgse gemeenten hebben al besloten geen ontheffingen te verlenen, alleen Peel en Maas weet het nog niet. En Formule 1. Max Verstappen heeft in zijn Red Bull bij de eerste vrije training op het stratencircuit van Baku de 2e tijd neergezet. Alleen George Russell was sneller. De eerste en tweede vrije training zijn vandaag omdat Azerbeidzjan zondag een oorlogsherdenking heeft. Daardoor is het raceweekend 1 dag naar voren geschoven. Morgen is de 3e training en de kwalificatie, de race zelf is zaterdag. En het weer. Het is vanmiddag een afwisseling van opklaringen en stapelwolken met daarboven wat sluierbewolking. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden. De komende dagen wordt het nog wat warmer.

0: Middagvitamine. Middagvitamine. Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot-Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement.

0: van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaat. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
2: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Auto First, John Wijs.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een Heerlens bedrijf dat handelt in melkpoeder is door de rechtbank failliet verklaard. Het moederbedrijf, een online apotheek, ging vorige week ook al failliet. In totaal raken 39 mensen daardoor hun baan kwijt. Twee mannen zijn aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond. De twee verdachten melden zichzelf bij de politie. En het vuurwerkverbod komende jaarwisseling wordt in vrijwel heel Limburg strak nageleefd. Alleen Horst aan de Maas biedt stichtingen en verenigingen ruimte voor een ontheffing.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verslaggevers van meerdere Amerikaanse media is vandaag de toegang tot het Witte Huis geweigerd. President Trump wil niet kritisch bevraagd worden en ontzegde drie media de toegang. Een rechtbank oordeelde dat de media wel naar binnen mogen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Het speelgoed Squishy Dumpling vormt geen gevaar voor de gezondheid. Afgelopen zomer werden de kneedbare balletjes uit China uit de schappen gehaald vanwege mogelijk schadelijke stoffen. Na onderzoek zegt de NVWA dat het speelgoed veilig is. Het weer vanavond en vannacht koelt het flink af. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden.
2: Altijd dichtbij. Dit is Omroep Horst.

0: programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.

0: Het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Het café in Blerik, waar gistermorgen vroeg een explosie plaatsvond, is door de burgemeester van Venlo gesloten. Café De Hoek blijft minstens 6 weken dicht. Het pand wordt verzegeld vanwege de openbare orde en veiligheid, laat de gemeente weten. Gistermorgen om 4 uur ontplofte er een explosief bij de zaak. Daarbij sneuvelden een paar ruiten en werd het terras en de gevel beschadigd. Na de aanhouding van 2 mannen voor de dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond is de politie nu op zoek naar het mogelijke vuurwapen. In de Maasnielderbeek doet de politie vandaag onderzoek met sleepmagneten. Dat gebeurt vlakbij de plek waar zondag een man van 21 werd doodgeschoten. De 2 verdachten melden zich vanmorgen vroeg zelf bij de politie. Een groep krakers heeft de voormalige watertoren aan de Parallelweg bij het spoor in Maastricht bezet. Sinds vanmiddag zitten een 10-tal mensen op de bovenste verdieping van de toren. De eigenaar wil dat ze zo snel mogelijk vertrekken. De krakers willen met hun actie aandacht vragen voor woningnood en dakloosheid. Het pand staat volgens de krakers al 9 jaar leeg, maar de eigenaar stelt dat het wordt gebruikt voor de opslag van containers en terrasmeubilair. En Formule 1. Max Verstappen heeft tijdens de 2e vrije training bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan de 3e tijd neergezet. De Limburger reed richting een snelste tijd, maar tegen het einde van de training raakte hij van de baan. In de eerste training was Verstappen nog de op 1 na snelste. George Russell was in allebei de gevallen het snelst. De 3e training en de kwalificatie zijn morgen. De Grote Prijs van Azerbeidzjan wordt zaterdag verreden. En het weer. Het is vandaag een vrij zonnige dag met af en toe wat bewolking. Het blijft droog bij een lekkere 20 graden. Vannacht koelt het flink af, maar morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag waren er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Het is droog gebleven en de maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 20 graden bij een zwakke, af en toe matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. Komende avond en nacht is het vrij helder en de wind valt compleet weg. Daarbij koelt het af naar zo'n 6 graden als minimumtemperatuur. En vlak boven de grond zou het wel eens een gaatje kunnen vriezen vrijdagochtend. Vrijdag overdag zijn er flinke zonnige perioden, het blijft de hele dag droog en het wordt aangenaam warm. We halen zo'n 23 graden als maximumtemperatuur bij een zwakke wind uit een zuidelijke richting.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Daarmee kunnen mensen stiekem worden gefilmd. De bestaande regels zijn volgens de Kamer niet voldoende. CNN, Politico en MS Now stappen opnieuw naar de rechter omdat hun verslaggevers ook vandaag het Witte Huis niet in mochten, ondanks een uitspraak van de rechter. President Trump ontzegt hen de toegang omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered uit een martelkamer. Ze werden

ontdekt door de politie. De slachtoffers werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie met een Oost-Europese bende. Het weer, vanavond helder en fris. Minima vannacht van 3 tot 7 graden. Morgen overdag zonnig bij 19 tot 23 graden.

Omroep Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: Tip de redactie en mail jouw nieuws naar redactie@omroephorstaandemaas.nl.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg, en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Het café in Blerik, waar gistermorgen vroeg een explosie plaatsvond, is door de burgemeester van Venlo gesloten. Café De Hoek blijft minstens 6 weken dicht. Het pand wordt verzegeld vanwege de openbare orde en veiligheid, laat de gemeente weten. Gistermorgen om 4 uur ontplofte er een explosief bij de zaak. Daarbij sneuvelden een paar ruiten en werd het terras en de gevel beschadigd. Na de aanhouding van 2 mannen voor de dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond is de politie nu op zoek naar het mogelijke vuurwapen. In de Maasnielderbeek doet de politie vandaag onderzoek met sleepmagneten. Dat gebeurt vlakbij de plek waar zondag een man van 21 werd doodgeschoten. De 2 verdachten melden zich vanmorgen vroeg zelf bij de politie. Een groep krakers heeft de voormalige watertoren aan de Parallelweg bij het spoor in Maastricht bezet. Sinds vanmiddag zitten 10 mensen op de bovenste verdieping van de toren. De eigenaar wil dat ze zo snel mogelijk vertrekken. De krakers willen met hun actie aandacht vragen voor woningnood en dakloosheid. Het pand staat volgens de krakers al 9 jaar leeg, maar de eigenaar stelt dat het wordt gebruikt voor de opslag van containers en terrasmeubilair. En Formule 1. Max Verstappen heeft tijdens de 2e vrije training bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan de 3e tijd neergezet. De Limburger reed richting een snelste tijd, maar tegen het einde van de training raakte hij van de baan. In de eerste training was Verstappen nog de op 1 na snelste. George Russell was in allebei de gevallen het snelst. De 3e training en de kwalificatie zijn morgen. De Grote Prijs van Azerbeidzjan wordt zaterdag verreden. En het weer. Het is vandaag een vrij zonnige dag met af en toe wat bewolking. Het blijft droog bij een lekkere 20 graden. Vannacht koelt het flink af, maar morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag waren er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Het is droog gebleven en de maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 20 graden bij een zwakke, af en toe matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. Komende avond en nacht is het vrij helder en de wind valt compleet weg. Daarbij koelt het af naar zo'n 6 graden als minimumtemperatuur. En vlak boven de grond zou het wel eens een gaatje kunnen vriezen vrijdagochtend. Vrijdag overdag zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog en het wordt aangenaam warm. We halen zo'n 23 graden als maximumtemperatuur bij een zwakke wind uit een zuidelijke richting.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Daarmee kunnen mensen stiekem worden gefilmd. De bestaande regels zijn volgens de Kamer niet voldoende. CNN en MS Now zijn nu toch weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder vandaag werden verslaggevers geweigerd, ondanks een uitspraak van de rechter. President Trump had hen de toegang ontzegd omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Politico mag voor zover bekend nog niet naar binnen in het Witte Huis. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Het weer.

0: adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
2: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
3: Hey Sanne.

0: Nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
0: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
0: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
2: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Het Maashotel in Broekhuizen heeft een nieuwe kaart vol heerlijke smaken en voor ieder wat wils tegen vriendelijke prijzen.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
5: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
4: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
6: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
4: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
8: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
9: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.

0: gevarieerde muziek de avond door. Dit is At 7.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open.

0: Intercel het hoogst. Alles voor in en om het huis.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. Eén slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, ze horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
3: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
2: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw onderhoud, APK en occasions, Autofirst John Wijs.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
5: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
4: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, knooppunt Kranenbarg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
7: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
6: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
7: Duur?
6: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
8: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.

0: non-stop muziek voor jouw avond. Alleen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website.

0: www.lessehorst.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
5: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
4: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud, minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

Three. Why don't you get back into bed?

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag waren er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Het is droog gebleven. De maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 20

graden bij een zwakke, af en toe matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. Komende avond en nacht is het vrij helder en de wind valt compleet weg. Daarbij koelt het af naar zo'n 6 graden als minimumtemperatuur. En vlak boven de grond zou het wel eens een gaatje kunnen vriezen vrijdagochtend. Vrijdag overdag zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog en het wordt aangenaam warm. We halen zo'n 23 graden als maximumtemperatuur bij een zwakke wind uit een zuidelijke richting.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd

0: Het is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: porte au loin le parfum des roses.
1: Car

te parler comme la première fois.

pas déjà. Je t'inventerai. Merci.

0: bij weg te dromen.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
4: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: voor het slapen gaan. Rust aan de Maas. Easy.
1: Dit is een stiekem liedje, omdat ik jou niks heb gezegd. Een liedje voor mijn liefste, ik heb het niet met je overlegd. Stiekem wil ik jou vertellen, dat ik zoveel van je hou.

0: Lekker bij weg te dromen.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
4: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of het hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuisd naar Verhuisd de Zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
6: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
7: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek

0: alles wat Intersalad jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalad Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
0: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Intersalad Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.